0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Kink Distortion.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Kink. Distortion.

van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
6: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Kink. Distortion.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Kink. Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting. Zullen we?
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid. 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood. Rood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus. Aldi.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
9: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Ufone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Van Green Choice krijg je positieve energie... met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij... en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
1: meer. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl,
2: deals. Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
3: deals. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: We love you.
1: Kink. Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Vandaag pak je hem. Bij Buiktotaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Buiktotaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buiktotaal. Vandaag pak je hem. Bij Buiktotaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Buiktotaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buiktotaal.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: fans van Lekker Zomers Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
2: Dan gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen,
4: vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring videodeur.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
17: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Van GreenChoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
19: King Distortion.

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
1: normaal meer. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Hey, mannen!
6: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
7: gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Waar heb je last van?
9: Koorts. Oranje koorts.
11: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
14: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

lifeless lump. They drop down one by one.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus...
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Ho, dat is een hele band vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Dit is niet normaal meer.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Van 12 tot en met 14 juni is Leeuwarden het epicentrum voor gillende gitaren. Dankzij
2: Into the Grave. Op het hardste festival van het noorden zie je
1: Anthrax, Queensrÿche, Mastodon, The Gathering en veel meer.
2: Wil jij naar Into the Grave? Luister deze week naar King Distortion. Open de King app en stuur een bericht waarom jij naar Into the Grave wil en win kaarten.
0: King Distortion.
3: Kink. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Ring,
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets... Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
12: Boost yourself. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie.
2: Kink Distortion.

0: Kink. Kink. Distortion.
1: Kink. Hey, ik mag nu verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
6: En met extra korting. Zullen we?
7: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: De energietransitie is onmogelijk.
18: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: De energietransitie is onmogelijk.
18: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
19: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Oranje fans opgeven.

0: fans van Lekker Zomers Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden

0: Lidl Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl. Je verdient het.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000.
8: Wat verdikken we.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Let's
10: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Kink Distortion.

0: Kink. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
4: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur... Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion.
1: Van 12 tot en met 14 juni is Leeuwarden het epicentrum voor gillende gitaren. Dankzij
2: Into the Grave. Op het hardste festival van het noorden zie je Anthrax, Queensryche, Mastodon, The Gathering en veel meer. Wil jij naar Into the Grave? Luister deze week naar King Distortion. Open de King app en stuur een bericht waarom jij naar Into the Grave wil en win kaarten.
0: King Distortion.
3: King. Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey, mannen!
6: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
7: gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
9: Sorry, het is WK.
11: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: King Distortion. King Distortion.

0: King Distortion. King. Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
14: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
13: En met extra korting.
14: Zullen we?
13: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop. En speciale juichsjaal voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Groeno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
2: meer. Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.

0: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
3: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Kink Distortion.

0: Kink.
1: Hey mannen.
2: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag ANG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.
15: Kink Distortion. Everything loud.
14: Distortion. Kink.
16: Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van Bjoris Betonuur. Hier bij Kink Distortion. Dit is Spirit Box met Circle With Me.

0: Motion.
1: Circle with me van Spirit Box. Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van Björn's Betonuur hier bij Kink Distortion. Met de titel van vandaag, The Word is Out. En ik ga hem uiteraard straks weer uitgebreid aan je uitleggen. En daarnaast kun je muziek verwachten van A Perfect Circle. Track verscheen gisteren en is bijzonder tof te noemen. Otter Bisch gaat voorbij komen, The Gathering, Afski ga ik draaien, Imprisoned in Flesh. Onbekende Nederlandse band, kun je misschien wel zeggen, maar wel erg vet. Sepultura, Distant en Terror gaan ook nog voorbij komen. En de primeur die ik gisteren bekend maakte, namelijk A Necessary Evil. Dat allemaal tot de klok van 5 uur hier bij Kink Distortion. Maar eerst wil ik even met je 35 jaar terug de tijd ingaan. 35 jaar geleden kwam namelijk een plaat uit die, ja, zeg maar gerust bijzonder te noemen was. Een plaat die op mij enorm veel indruk maakte door de jaren heen. Want toen hij in 91 uitkwam, kende ik hem nog niet. Maar dit is een klassieker van Juwelste. Like an ever-flowing stream. Heb ik het natuurlijk over de plaat van Dismember. Dit is Override of the Overture.

0: move your arms and Kink Distortion.
1: Ongeveer een maandje geleden kwam de nieuwe plaat uit van Terror. En dit is daarvan de titeltrack. Dit is Terror met Still Suffer op Kink Distortion.

slachtoffer van terror. En ik moet mijn excuses aanbieden. Dus dat ga ik bij deze meteen even doen. En dat ga ik doen aan Distant. En ook natuurlijk aan jou als luisteraar van King Distortion. Afgelopen dinsdag heb ik namelijk gezegd in de show dat de weekly pet van deze week van Distant is met de track Red Torture. Maar ik had ook aangegeven dat deze al aangekondigd was via de socials. En nou blijkt dat de post die ik daarvoor had gemaakt op de socials nooit online is gekomen. En heeft er gewoon puur mee te maken dat er zit een systeem achter van Meta. En ik weet het, Meta is gewoon kut. Het is wat het is. Maar dat systeem was dus gewoon niet. Dat werkte niet goed mee. En heeft de post niet online gezet op het tijdstip dat ik het ingepland had. Dus bij deze excuus daarvoor. En natuurlijk ook gewoon de weekly pass van deze week. Dit is Distant met Red Torture.

Kink. Distortion. Petulier. Yes, de titel van vandaag. The Word is Out. Het heeft alles te maken met Sepultura. Ja, zo'n 2,5 jaar geleden. Ik heb het trouwens exact even opgezocht. Exact 8 december 2023 maakten ze de allereerste aankondiging van hun afscheidstour bekend. Destijds zeiden ze, we bestaan 40 jaar, het is mooi geweest. We gaan er een eind aan breien en dat betekent dat we ermee gaan stoppen. Nou, inmiddels zijn we 2,5 jaar verder. En is dus echt daadwerkelijk de allerlaatste show van Sepultura aangekondigd. Die, zoals je wellicht had verwacht, gaat plaatsvinden in Brazilië. Specifieker in São Paulo, in het Mercado Livre Arena. En dan vraag je je waarschijnlijk af, nou, is er dan een voorprogramma? Jazeker, Chris Jun en Sacred Reich doen het voorprogramma samen met ook nog Metal Alliance. Metal Alliance, het is eigenlijk een samenwerking van verschillende bands of bandleden, met bijvoorbeeld Mike Portnoy, Alex Kolnick, Phil Demmel, Troy Sanders, Chuck Billy. Die gaan ook allemaal daar optreden. En dan uiteindelijk Sepultura zelf met nog een aantal gasten. En het zou me serieus niet verbazen als Max en Igor ook gewoon nog het podium opkruipen bij die laatste show van Sepultura. En als dat het geval is, dan zal het me ook niet verbazen als, laten we zeggen, 2028, 2029. Het nieuws naar buiten komt dat Sepultura gewoon met een reunietour gaat komen met de oudleden van Sepultura bij elkaar. Dus dan krijg je gewoon de old school Sepultura die bijvoorbeeld deze plaat hebben opgenomen. Arise van Sepultura. Een van de, nou zeg maar, klassiekers die de band ooit opnam. Naast bijvoorbeeld een Beneath the Remains en naast bijvoorbeeld een Chaos AD vind ik dit echt een van de klassiekers van Sepultura. En ik denk dat heel veel mensen het met mij eens zijn daarvoor. Overigens staan ze dit jaar ook op South of Heaven over 1,5 week in Maastricht. Dit is Sepultura met

0: Sepultura met Arise en die laatste zin erin. Under a pale gray sky, we shall arise. Het zou me niet verbazen als die over een, nou, laten we zeggen, jaartje of 3-4 op de socials verschijnt van de band. Met we zijn terug, we doen een reunieshowtje met de volledige band. Ah, fijn. Ze staan in ieder geval komend weekend. Het weekend daarna staan ze op het festivaltje in Maastricht, Sound of Heaven. En de dag daarna staan dus Igor en Max Cavalera van, jawel, voorheen Sepultura ook geboekt. Ik vind het steeds een leuke stunt van de organisatie, maar dat eventjes geheel terzijde. Ik heb zodra ook nog The Gathering in Altered Bridge voor je en ook nog een Perfect Circle met een nieuwe track die erg tof is. Maar eerst graag even aandacht voor de track die ik gisteren al even aankondigde. Sterker nog, de primeur die ik gisteren al even aankondigde via de socials van Björn's Betonuur. Zo ongeveer een jaar geleden stelde ik hier de band Necessary Evil namelijk al voor met een track die ze toen hebben uitgebracht. Inmiddels is er nieuw materiaal. Komende zaterdag komt deze nieuwe track uit om 12 uur 's middags. Maar ik mag hem nu al aan je voorstellen. Dit is de primeur van vandaag. Dit is A Necessary Evil met Gasoline.
1: Kink Distortion.
2: Björn's Betonuur. Primeur.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
11: Dit is Kink Distortion.
12: Deze week geven we tickets weg voor Into The Grave. En daar staat onder andere The Gathering, The Strange Machines.

vorig jaar had ik het genoegen om ze te mogen zien in het Doornroosje in Nijmegen. Een van de vier shows die ze daar speelden, die stijf uitgekocht waren. En mijn god, dat was me toch een partij goed. Je hoorde The Gathering met Strange Machines. Welkom terug bij het tweede gedeelte van Bios Tonuur, hier bij Kink Distortion. En de band staat op Into the Grave Festival in Leeuwarden. En daarvoor geven wij deze week tickets weg. En als je dan meteen bedenkt, goh, wat staat er nou allemaal? Nou, dan kan ik je wel even in meenemen. Onder andere dus The Gathering, Mastodon, Anthrax, Lacuna Coil, Insomnium, Queensryche, Destruction en Paleface Swish. En nog een zwik aan andere namen. En daarvoor geven wij tickets weg. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Je moet even je telefoon pakken. Je moet even de Kink-app openen. Als je die Kink-app niet hebt, foei. Ga dat regelen dat je die hebt. En in die app kun je een berichtje sturen naar de studio. Stop daarin de woorden Into the Grave. En wellicht helpt het als je misschien een beetje slijt bij jouw favoriete radio-dj. Ja, ik zeg wel maar iets. Maar dat is wel de manier om dus tickets te winnen voor Into the Grave in Leeuwarden. Even de Kink-app pakken en even de berichtje Into the Grave appen naar de studio. Mocht je nu helemaal geen zin hebben om op een festivalterrein te gaan staan, vind je het veel leuker om, laten we zeggen, ergens zo halverwege eind juni, specifieker misschien nog 22 juni, in 013 te staan. Dan kan dat, want voor de show van Alter Bridge geven wij op die dag namelijk ook tickets weg. Wat je daarvoor moet doen, is weer totaal iets anders. Namelijk eventjes naar de socials gaan van Bios Tonuur en Kink Distortion. Daar staat een post over Alter Bridge. En daarvan moet je eventjes je concertmaatje taggen in de comments. En dan maak je automatisch kans op 2 tickets van Alter Bridge. Van de laatste plaat van Alter Bridge is hier Silent Divide.

0: Starless van A Perfect Circle. Nieuw materiaal. Deze track verscheen gisteren op de streamingsdiensten. En markeert een nieuw hoofdstuk voor de band. Aangezien voor het eerst in 8 jaar weer de oversteek maken naar het vasteland van Europa. En zo staan ze onder andere 23 en 24 uur juni in Nederland. In respectievelijk de 013 en de Avos Live in Amsterdam. Of dat de volgende band ook ooit in de Avos Live gaat staan, dat weet ik nog niet. Maar wat ik wel weet is dat ze een nieuwe plaat hebben uitgebracht. Malignant Mankind. En wat ik heel tof vind aan deze band Imprisoned in Flesh is dat het een ontdekkingje is van eigenlijk een maat van mij. Die stuurde me door en zegt tegen mij, goh, dit moet je even checken. Volgens mij vind jij dit ook wel tof. En ja, ik vind dit dus enorm tof. Imprisoned in Flesh. Dit is Black Octopus.
1: With all due respect, God's not part of the equation.

Imprisoned in Flesh met Black Octopus. Afkomstig van de plaat Malignant Mankind. Ik wil jullie toch even tippen, want ik vind het heel erg vet en tof dat het een Nederlandse band is. Dat gezegd hebbende, we zijn aangekomen bij de laatste track van dit uur, van Bjoris Betonduur, hier bij Kink Distortion. Graag wijzen kunnen geven op het feit dat we uiteraard tickets weggeven voor Into the Grave. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet je even appen met de Kink app en de studio. En gebruik dan de woorden Into the Grave. En Bjoris is echt de beste DJ die er is. Nou, het laatste is niet per se verplicht, laat het zo zeggen. Daarnaast kun je ook nog kans maken op tickets voor Alter Bridge. Dat doe je via de socials van Bjoris Betonduur en Kink Distortion. Zoek even de post op en tag er even je concertmaatje. Mocht je deze show terug willen luisteren, dan kan dat via de socials. Via de Kink app. Daar vind je namelijk een tabblad podcast. En daar vind je dan deze show terug. Of via de Kink website, kink.nl/podcast. Of via Apple Podcast kun je me ook vinden. Dat was hem voor vandaag. De laatste track van vandaag is van Afski. De band komt binnenkort naar Doornroosje. Nee, niet naar Doornroosje, naar Merlijn in Nijmegen. Maar het is een show die geboekt is door de Doornroosje. En de plaat Fellowship, die vorig jaar uitkwam, die vind ik echt recht tof. Dus bij deze, daarvan de afsluiter. En ik ga niet pretenderen dat ik Deens spreek, want dat doe ik namelijk helemaal niet. Ik ga mij gewoon volledig doorheen bluffen. Dit is Afski met Dender Ingenting Vet Dwiveler Aldrich. En ik dank je voor het luisteren. Tot de volgende.

0: Kink.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

Buut, de bank die het een tikkie anders doet.

Goedemiddag, je luistert naar de lijst van Argeman. En normaal gesproken krijg je de lijst, maar deze week even niet. Dus je hoort een beetje aan me. Ik ben nogal verkouden. En dat heeft de voorbereidingen dusdanig in de war gegooid dat er helemaal geen lijst is. Dus ik dacht, we gaan wat plaatjes draaien tussen al de gehoest en geproeste door. Zomaar wat tracks waar ik zin in heb. Dit is de eerste. Hypocrisy.

te gekke band wat mij betreft. Hypocrisy. Ik hoor het niet zo vaak meer. Ik draai ze ook niet zo vaak meer, maar het is echt een te gekke band. We gaan door naar het album wat ik heel veel gedraaid heb op mijn vakantie onlangs. In Venetië was dit wel een van mijn favorieten. Veel gedraaid. Ellende. En je hoort even Zeitenwende Teil 1.

Kroatië geweest en zo onderweg naar Noord-Italië kom je ook langs Oostenrijk en de Alpen. En dit vond ik echt perfecte filmmuziek bij die Alpen zo. Wat een toffe plaat. Ellende met Zwerval, het allemaal thans hier het nummer. Zeitenwende, Teil 1. En nog een band die uit de Alpenlanden komt. Dat is Stortregen. Ook tof. Moon, Sun, Stars.

Conti, Conti. Ah, dat lucht alles wel lekker op. Ik ben verkouden, excuus. Startregen uit Genève, Zwitserland. Wat een lekkere band is dat. Moon Sun Stars hoorde je. Uit Griekenland komt Crimson Fire. Ik vind het een lekker nummer dit. Judas.

gestemd op de lijst. Maar deze week geen lijst. Ik ben nogal verkouden en ik had gisteravond echt even helemaal geen zin. Dus ja, ik draai wat lekker plaatjes die ook in de lijst hebben gestaan. Zoals deze, Crimson Fire. Met Judas. Ook het eigen land sla ik natuurlijk niet over. Knights Templar Stand. Asphyx.

0: monster van hun laatste album, Necrocerus. Was dat Essex, Knights Templar Stand.
1: King Distortion. De lijst van Acherman.
2: Kink. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK...

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Geef je over aan je oranje koort en score nu een Teval Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99.
6: Mediamarkt.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Dit is Kink Distortion.
13: Ook Meltjers heeft een nieuwe album uit. Laat ik er even een nummer van draaien. Deep Cover Shakedown.

Vanaf het nieuwe album Dead to Rights hoorde je Metal Church met het nummer Deep Cover Shakedown. Ik heb nog zitten bladeren in oude platen van mij. Deze is Paris uit 1998, best lang geleden. En dat was een gave plaat. En ik ga even het nummer draaien. Stier, Til, Vistom, Crafter, Paris.

typisch zo'n band en plaat die destijds in 1998 een hoge score kreeg. En inmiddels in 2026 kent niemand ze meer. Inmiddels zijn ze ook al lang overleden. Ik heb ze zelfs in mijn kast staan en ik ben ze zelfs vergeten. Perished, Stier, Til, Vistoms, Krefter, maar blijft wel een trekband. Tijd voor A Merciful Fate. A Dangerous Meeting.

Mocht je net inschakelen, deze week even geen De Lijst. Door het verkoudheden, dat is allemaal even geen zin om De Lijst te maken. Dus we draaien gewoon wat lekkere tracks. En ook even nu een lang nummer, ook even handig voor mij. Franse band Monolith. Hebben een paar albums uitgebracht. En twee albums die hadden ieder drie nummers. En elk nummer duurde exact 15 minuten. Ik ga er één nummer van draaien. 15 minuten. EQ Monopolis. Monolith. Tot zo in het tweede uur.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
2: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
2: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Ja, voordat ik hier manager werd.

0: kippensoep.
1: Jongens, eten.
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

Het is het tweede uur van de lijst van Argeman. Deze week geen lijst. Maar ja, ik ben een beetje verkouden zo. Ik had er even gezin in. Even lekker nummers draaien zoals deze. Cyclone.

Uit België was dat Cyclone met The Call of Steel. En zo sterft hij weg. We gaan naar de volgende. En dit vond ik zo tof toen hij uitkwam. Die sfeer. Wil je zeggen dat het nieuw was voor die tijd? Wat zal het zijn? 95 of zo, dus dat 96. Dus ja, dat ook weer niet. Maar ik vond deze sfeer zo gaaf. En dat hebben ze niet helemaal kunnen vasthouden, wat mij betreft. Helemaal. Beetje. Dit is de eerste plaats van Cradle of Filth.

Ja, toen dit uitkwam, ik vond dit zo vet, deze sfeer. Beetje ijzig, kil, evil. En daarna zijn ze natuurlijk meer de wat horror, gothic kant op gegaan. Niks mis mee. Maar deze vibe vond ik echt tof. Goed, we gaan door naar een volgende, ook een soort evil-achtig. Dit is begin 80. Beetje de tijden van Merciful Fate. Ik denk dat ook dat een beetje de voorbeeld van ze waren. Al een beetje in dezelfde tijd kwam dit ook uit. Dus een Franse band, High Power. Ik heb het wel eens eerder gedraaid in de show. En ik vind het, ja, ik vind het geweldig dit. Nooit groot geworden. Vrij klein. Je hoort het nummer Offrandere Charnel. En ja, heerlijk. High Power.

evil heavy metal. Dat kom ik niet ontzettend vaak meer tegen. En ja, mijn compaan bij de Loodschaar Jongens, Rick Bouwman, spoort wel eens aan om met Mart hier ook af en toe van die lekkere evil dingen te maken. Wie weet dat er ooit van gekomen. En over de Loodschaar Jongens gesproken, wij hadden van de week te gast Terzijde Horde, een Nederlands black metal band. En die wordt morgen uitgezonden bij King Distortion om 5:00. En tijdens dat gesprek kwam onder andere deze band naar voren. En ja, je hebt toch ontzettend veel bewondering voor. Je hoort The Mighty Emperor.

0: Kink.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja! Echt serieus?
7: Wat een geld!
8: 18.000, wat verdikken we.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag ANG Ecolijn drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Dit is Kink Distortion.
20: Het is Call for the Love!

lekker man. Dee Snider. Ik had niet zoveel met Twisted Sister eigenlijk. Maar daar moet ik ook even checken. Schijnt het album Stay Hungry geen cent goed te zijn. Dus die moet ik maar eens even gaan draaien. For the Love of Metal. Goed, hij loopt even tussendoor, onze vriend. Ga ik door naar het volgende nummer. En dat is even... Zometeen krijg je van mij een ballad. Ter compensatie, want het volgende nummer is echt even knallen. Je zal het niet zeggen met dit. We gaan herrie maken. En wat ik mooi vind is dat het aan het einde een beetje een rustig sfeertje met een knetterharde drum eronder. Luister maar, prachtig dit. Björk Nagar. Zometeen

geen idee of ik hier een plezier mee heb gedaan. Maar mijzelf in ieder geval wel. En ja, ik vind het fantastisch. Björn en Karlstad met Van des Alheim. Zoals ik al beloofde, krijgt een ballad. Maar zelfs wel misschien een van de beste ballads ooit. Gaan we nu naar luisteren. Ja, Beyond, zeg ik nou, Beyond the Realms of Death. Van natuurlijk Judas Priest.

komen naar Björnekar met Judas Priest, Beyond the Realms of Death. En nu gaan we even lekker knallen met Morbid Angel, ook zo'n lekkere Abominations.

er ontzettend van als er wat evil in mijn metal soep zit. En ja, hier beheerst Morbid Angel het nog met Abominations. Ik vind het ontzettend gek. Nummer. Ook de volgende band, een Nederlandse band, maakt heavy metal met een evil sausje. Ja, het bestaat nog. Prevator, nieuwe band, hebben net een EP uitgebracht. Je hoort van die EP, hoor je het nummer Sorcerer of Hell.

Predator uit Nederland. Laatste nummer komt eraan. Dank voor het luisteren naar de Lijst van Argeman. Hopelijk volgende week weer een reguliere uitzending. Ik ga ervan uit dat het me gaat lukken. En vergeet morgen niet te luisteren naar de Loods van Jongens met Terzij de Horde. Tot volgende week. En ik ga afscheid van je nemen. Zo'n heerlijk nummer van Paradise Lost. Van het album At The Mail was hem even kwijt. Maar in de coronatijd hebben ze een aantal nummers live opgenomen in de studio. En een streamingdienst en zoiets gedaan naar het publiek. Tof vind ik dit. No Hope Inside. Paradise Lost. Goed weekend. En tot volgende week weer. Hey!

0: de nieuwste rock en metal hits. De lijst van Achterman.
1: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Kom nu naar één van de 8 Ford Success Centers in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Je luistert naar Best Hart voor een Vrouw, de show over en door vrouwen en andere minderheden in de hardcore, metal en punk. Vandaag de gast Marieke Peters, het productiegezicht achter menig groot metal festival. Over wat ze meemaakt.
1: Dat ik heel vaak word aangezien als de cateringvrouw. Terwijl ik ben hoofdproductie van dat festival. Dus even heel ongebiedig gezegd, jij werkt eigenlijk voor mij.
0: En hoe ze daarmee omgaat.
1: Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand me bij mijn borsten greep. Maar die greep ik dan zelf tussen zijn benen. En dan is het ook gewoon afgelopen.
0: Maar ook over haar hond, die ze meenam naar artiesten.
1: Hun laatste nummer was Animals. En op het laatst heeft hij Roef bedankt in dat nummer.
0: Ik spreek haar vlak na een bijeenkomst over inclusiviteit binnen de metalsector. Tijdens Headbangers Parade.

0: Wil je dat ik er iets over vertel?
1: Ja, doe maar. Ja,
0: okay. Nou ja, Pantera staat in de lijst. Omdat Pantera eigenlijk in de tijd dat ik opgroeide in de jaren 90. Tijdens de Dynamo Open Airs waar ik naartoe ging toen. Was ik heel erg fan van Pantera. En ik ging natuurlijk. Ik ging om met een groep mensen die ook heel erg waren van de Metallica's en de Iron Maidens. En ik was altijd toch wat meer van de Pantera, Sepultura-achtige.
1: Kun je nog herinneren wanneer je dat nummer voor het eerst hoorde?
0: Nee, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel nog dat ik het voor het eerst zag. En dat was dus op Dynamo Open Air. Ik denk dat het 6 of 97 geweest is. En ik had in die tijd een bootleg cassettebandje van Pantera. En dat concert wat ik toen, dat was dus van een live optreden. En dat heb ik toen echt grijs gedraaid. En toen zag ik ze op Dynamo Open Air. En toen speelden ze exact die set. Dus het was, ik kon eigenlijk gewoon bijna, zeg maar, wat Phil en Selmo tussendoor zei, meezeggen. Dat was heel bizar. En dat was echt heel vet. Ik vond het heel vet om hun te zien. Ze speelden toen voor Apocalyptica en voor Metallica op Dynamo Open Air.
1: Waar was dat festival toen?
0: Ik geloof op het vliegveld toen nog.
1: Ja.
0: Ja, dat was zeg maar, dat waren de jaren met te veel bezoekers voor het terrein, zeg maar. Met dat we alleen nog maar friet konden kopen en in de ontbijthal met foodfights meededen. En,
1: was dat? Nee, was het niet het jaar met de tent branden, hè?
0: Is ik geloof het wel, maar ik weet niet of dat jaar was. Maar er was daar altijd wel iets aan de hand, weet je wel.
1: Ja.
0: Ik geloof dat we toen modder in zakjes deden en het aan de Duitsers verkochten voor hash. Weet je wel, dat soort dingen. Mensen die in dixies over het publiek gingen, die zaten te scheiden. En dan niet door hadden dat een dixie werd op. Echt, dingen zijn daar gebeurd. Als dat nu zou zijn, dan zou het nooit meer door mogen gaan.
1: Ja. En was dat dan ook jouw eerste concert? Hoe oud was jij toen?
0: Mijn eerste festival was Pinkpop 94. En in 95 ben ik toen ook nog naar Pinkpop geweest. En vanaf 96 ben ik, toen was ik 16, in 1996. Toen ben ik voor de eerste keer naar Dynamo Open Air gegaan. Toen kreeg ik het ticket van mijn vader, omdat ik toen geslaagd was voor de MAVO of zo.
1: Want je had dan vrienden die daarheen gingen?
0: Ja,
1: of?
0: Ja, we gingen vroeger naar de Schuur in Geleen. Ik denk dat heel veel mensen dit horen en uit Limburg komen die kroeg kennen. En dan hadden we echt een vriendengroep. En met die groep gingen we ook naar Dynamo.
1: We kennen jou van Stichting Popmuziek Limburg, heb je voor gewerkt.
0: Ja, dat is al heel lang geleden.
1: Ja.
0: Ja, dat heb ik gedaan tot 2013. Zeg ik dat goed? Ja, want in 2013 kon ik aan de slag als nieuwe directeur bij toen nog Poppodium Phoenix.
1: Ja.
0: Maar dat gingen we vanaf dat moment ombouwen naar een nieuw poppodium. En dat werd uiteindelijk Volt. Dat is in 2014 open gegaan. Daar heb ik gewerkt tot 2018. Toen ben ik vertrokken omdat ik het niet eens was met het beleid. Ik zal daar niet heel te veel over zeggen, want daar is genoeg over gezegd.
1: Het krijgt dus wel lekker veel luisteraars misschien uit Limburg.
0: Ja, ja goed. Nou ja, ik was het niet eens met het feit dat het onderdeel werd van een cultuurbedrijf. En toen ben ik eigenlijk richting Brabant gegaan. Mijn vriend, nog steeds, toen ook al, die is toen aan de slag gegaan bij Loud Noise in Eindhoven. En toen ik bijvoorbeeld vertrok, toen zochten ze daar ook nog een producent voor hun festivals. Loud Noise organiseert onder andere Dynamo Metal Fest en Into the Grave in Leeuwarden. Toen dat tijd nog een hoop andere festivals die inmiddels niet meer bestaan. En toen ben ik daar begonnen en ben ik een beetje in diepe gegooid. En dat doe ik nu al een jaar of 8. Ook. Want in de tussentijd heb ik ook een eigen bedrijf opgestart. WoW Agency heet dat. Ik doe vooral productiewerk op festivals en in popzalen. En mijn vriend, waar ik dat bedrijf mee heb, die doet vooral veel in communicatie en marketing. En we worden eigenlijk ingehuurd door verschillende partijen. Waaronder Muziekgebouw in Eindhoven, Effenaar Eindhoven, Loud Noise natuurlijk nog steeds.
1: Jij doet dit al heel erg lang, hè? Dus je hebt enorm veel ervaring. En jij bent volgens mij begonnen met heb je cultureel-maatschappelijke vorming gestudeerd?
0: Nee, ik heb na de MAVO ben ik sociaal-pedagogisch werk gaan doen. Toen heb ik op een gegeven moment bedacht dat ik in een kinderdagverblijf ging werken. En daar kwamen we na een maand achter dat dat toch niet een beste combinatie was. Dus
1: ik zie dat ook eigenlijk niet voor me bij jou.
0: Ik heb nog zo'n foto waar ik dan op sta met die groep, met zo'n baby op mijn armen. En als ik daar nog naar kijk, denk ik, nee, dat is toch niet helemaal wat je ging doen. En toen dacht ik, ja, what the fuck man, ik heb hier mijn gezin in. Want iedereen ging dat toen doen, weet je wel. Sociaal-pedagogisch werk. En daar heb ik een hele leuke vriendinnengroep aan overgehouden. Dus ik ben heel blij dat ik het ben gaan doen.
1: Vriendinnen?
0: Dus vriendinnengroep.
1: Er zaten geen mannen bij toen?
0: Daar zaten nou in ieder geval niet in die groep waar ik mee omging. Er zaten wel jongens hoor, op school. Jongens toen nog. Ja, ik was 16, dus het waren nog jongens. En toen dacht ik, nou ja, weet je, ik ga iets met dieren doen. Nou ja, daar ben ik uiteindelijk ook van afgestapt. Want ja, daar bleek geen droog brood aan te verdienen. En toen zag ik de opleiding Vrije Tijdsmanagement in Breda. Een van de eerste lichtingen, geloof ik, toen nog. 2000 ben ik daar gestart. Jezus, 2000. 26 jaar geleden.
1: Mm-hmm.
0: En daar ben ik toen begonnen. En toen heb ik op een gegeven moment een stage ging ik doen in Engeland. Bij het Salisbury Festival. En dat zou ik 7 maanden doen. En dan ben ik na een kleine maand met heimwee teruggekomen. Omdat ik dacht, nee, dit gaat hem ook niet worden. En toen was ik ziek, omdat ik zo gestrest was van, wat moet ik dan nu gaan doen? En toen had je de Gouden Gids nog. Voor de jonge luisteraars.
1: Jeetje.
0: Gouden Gids is zeg maar de Google van 2002.
1: Ja, alle telefoonnummers instaan en ja, zo. Hè?
0: Van bedrijven en zo. En toen lag ik ziek op de bank. Toen heb ik die Gouden Gids opengeslagen. En I shit you not. Ik kwam uit, echt als eerste zag ik Stichting Popmuziek Limburg. Toen dacht ik, oh, dat klinkt leuk. Laat ik eens bellen. Nou, dat deed ik toen. En toen kreeg ik Juri Wilpers aan de telefoon. En die zocht een stagiaire. En toen is het eigenlijk allemaal gaan rollen.
1: Oké, okay, ja, even duiding. Juri Wilpers is een cultureel begrip, hè, in Limburg ook.
0: Ja.
1: Bij verschillende poppodia en culturele instellingen betrokken geweest.
0: Ja.
1: Maar even terug, want jij zegt van, ik was toen ziek van de stress. Of...
0: Toen ik uit Engeland kwam, toen was ik best wel... Ik had echt best heimwee, een gevoel wat ik helemaal niet kende. Ik wilde gewoon naar huis. Ik dacht, ik vind het hier kut. Het was november in Engeland, dus alleen maar regen en gedoe. En ik vond het ook niet echt heel erg leuk wat ik deed toen daar. En ja, door die heimwee was ik gewoon heel gestrest. En uiteindelijk ben ik dus, toen ik eenmaal thuis was, kwam alles eruit. En toen ben ik echt ziek geworden. Gewoon echt heel erg griep of weet ik veel wat ik had. En ja, toen dacht ik, ja, en wat nu? Nou ja, toen gebeurde dat met die Gouden Gids. En toen, ja, toen kon ik de week daarna beginnen, geloof ik. Ja.
1: We zitten hier hè, tegenover de 013 en... we hebben net eigenlijk een paneldiscussie gehad over inclusiviteit en veiligheid in de sector. Ja, iets wat vroeger ook veel minder aan de orde was. Hè. Zeker in de harde muziek denk ik ook dat niemand het had over... ja, dat klopt. Ja. Nou, ik wilde zeggen het grappige, maar het is helemaal niet grappig. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op Dynamo 99 ben ik een keer echt lastig gevallen. Mm. En echt heel vervelend, bedreigend ook. En is het woord verkrachting ook gevallen. Als grap, maar dat niemand zegt daar dan wat over.
0: Maar jij was bang waarschijnlijk.
1: Ik was hartstikke bang. Ja. Ja. Dus dat zegt ook wat over sfeer en wat toen dan kon, misschien valt het nu ook, hè, komt het nu ook voor, alleen het was toen geen thema. Kun je iets vertellen over wat dat event is, wat vandaag georganiseerd, want dat heb jij georganiseerd?
0: Ja, dat klopt. Nou ja, ik was vorig jaar werd ik uitgenodigd door South of Heaven Festival om als gast om op een soortgelijk event. Er zouden een aantal vrouwen uit, of in ieder geval vrouwen en genderminderheden uit de industrie, de heavy industrie zeg maar, aanwezig zijn, die dan zouden gaan vertellen over hun ervaringen in hun praktijk eigenlijk. En ik dacht, nou, interessant. Dus ik ben daar naartoe gegaan en ik werk best al lang in deze sector en gelukkig zijn mijn ervaringen op één hand te tellen. Ik heb nooit heel erg veel last gehad van de dingen die jij nu net vertelt, gelukkig. Dus ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd naar hoe andere vrouwen en genderminderheden daar ervaring mee hadden en hoe vrouwen ze daarmee omgingen en zo. En vervolgens was ik daar dus. En nou, dat was een heel interessant gesprek. Een heel interessante discussie. En toen dacht ik, nou ja, wij hebben ook een platform met ons festival. Waarom zou ik niet een vervolg daaraan geven? En toen dacht ik eind vorig jaar ook zo van, goh, we moeten dit eigenlijk voortzetten. Want nu hebben we het één keer gedaan, of nu is het één keer gedaan. En dan gaan mensen weer uit elkaar en dan is dat ook weer wat het is. Dus ik zei tegen allemaal van, hoe zou je het vinden als wij dat dus vanuit het Headbangers Parade ook organiseren? Nou, super tof. We hebben een paar gesprekken gevoerd en uiteindelijk is de middag die we dus net, waar we dus net uitkomen, het resultaat daarvan. En ja, weet je, je merkt heel erg, ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren, maar je merkt heel erg dat het zijn nog allemaal beginnende gesprekken of zo. Hè? Iedereen praat over wat gebeurt er nu, wat gaat er goed, wat gaat er minder goed. Maar we zijn allemaal ook nog een beetje zoekende.
1: Maar er zijn toch ook al behoorlijk wat initiatieven genomen die, ja, in ieder geval pogen om daar verandering in te brengen.
0: Zeker, ja, dat is absoluut. Gelukkig ook. En dat merk je ook in zo'n middag, dat mensen toch, hè, zo'n Mette die daar zit van Morris, ja, die natuurlijk gewoon heel erg opkomen voor de belangen van ZZP'ers in die sector. En een soort platform willen zijn om, ja, om die mensen op te vangen en te ondersteunen en de goede weg te wijzen. En ja, je zegt van mensen die het lastig hebben in die sector, en dat kan natuurlijk op meerdere vlakken zo zijn. Je kunt natuurlijk ook bedenken dat je als vrouw in die sector komt te werken en het even los van of er opmerkingen worden gemaakt of dat mensen aan je zitten of de lastige dingen, het gewoon heel erg moeilijk vindt om je weg te vinden. Want het is natuurlijk wel een mannenwereld. Ja. Dat is het nog steeds. Steeds minder, maar het is het wel nog steeds.
1: Dat heb jij wel zo ervaren dus?
0: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
1: Viel je dat tegen?
0: Nee, mij niet, want ik werk heel graag met mannen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Ja, het is gewoon wat minder poespas. Het is gewoon wat meer, weet je, als er iets is, dan wordt het je gewoon gezegd. En dat is bij vrouwen vaak toch een beetje anders.
1: Ja?
0: Maar. Ja, ik merk dat wel. Ja, maar aan de andere kant merk ik wel, als we dan vanmiddag daar zo zitten, dan voel ik wel heel erg een soort van, ja, ik vind het echt een jeukwoord, maar ik zeg het toch, een soort verbondenheid met, ja, mensen die, ja, die soortgelijk denken over dingen of zo. Dus het is met vrouwen aan de ene kant heel fijn om te praten over dit soort zaken en ook ervaringen uit te wisselen en ook om te kijken van, goh, ervaar ik dat ook zo? Vind ik het eigenlijk heel anders? En bij mannen is het gewoon recht door zee. Weet je, als in mijn werk, ik ben producent van festivals onder andere, en daar moet gewoon werk worden gedaan. Het is gewoon, we gaan nu met z'n, ja, allen een feestje bouwen en dat gaan we doen. En je wil op die weg daar naartoe eigenlijk zo min mogelijk strubbelingen hebben. En bij mannen werkt dat ook zo. En dat vind ik heel prettig.
1: Ja, alleen ik kan me wel voorstellen dat jij als vrouw wel strubbelingen tegenkomt op die weg, die, ja, mannen helemaal niet zien als strubbeling.
0: Ja, ja, dat is absoluut waar. Je merkt wel dat je als vrouw niet altijd even serieus genomen wordt, zeg maar, door de mannen. Ik heb geloof ik ooit eens een keer jou verteld dat ik heel vaak word aangezien als de cateringvrouw.
1: Ja, de mevrouw van de catering, zei je.
0: Ja, dat is, ja, mooi. Ja, ja. Dan zit ik op mijn kantoor en ja, bij Dynamo Metal Fest is het altijd een beetje chaos. Dat is natuurlijk op meer festivals zo, maar de koffie staat bij ons op kantoor en de mensen moeten daar dan naar binnen. En waar ik zit is links een raam en dat staat dan vaak open, het is in augustus. En dan komt er zo'n man en die hangt dan over die bar of over dat raamrand of het kozijn. En dan zegt hij, ben jij de catering mevrouw, weet je wel. En dat is grappig, maar ik denk de laatste tijd heel vaak, als hier een man had gezeten, had je dat nooit zo gevraagd.
1: Nee.
0: Sowieso niet in de kader van vrouw, maar je snapt wat ik bedoel. En denk ik van, dit gebeurt wel vaker. Dat ja, mannen, zeg maar, aannemen dat je bepaalde iemand bent of dat je bepaalde dingen doet. Terwijl ik ben hoofdproductie van dat festival. Dus even heel oneerbiedig gezegd, jij werkt eigenlijk voor mij. Maar ja, ik ben niet zo dat ik dat dan ga zeggen. Nee, ja, lul. Jij werkt voor mij. Ja, weet je, want dan doe jij eigenlijk hetzelfde. En dat wil ik niet.
1: Ja.
0: Dus dan lach ik erom en dan draai ik me om en dan loop ik weg.
1: Ja.
0: Of soms maak ik wel een beetje een lullige opmerking. Want soms heb ik er ook gewoon zin in.
1: Ja.
0: Maar ja, dat soort dingen merk je wel. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar ja,
1: en
0: ja,
1: is dat dan, zeg maar, het ernstigste wat je hebt meegemaakt? Of ja, ben je ook wel eens dingen tegengekomen waarvan je zegt, ja, dit kan echt gewoon niet door de beugel?
0: Bij mij valt het wel mee, moet ik heel eerlijk zeggen. En daar ben ik ook heel blij om. Maar ik heb wel dingen om me heen gezien of zo. Van situaties waarvan ik dacht, nou, ik weet niet of dit heel handig is. Zeg maar, hoe mensen dat dan aanpakken. En
1: bijvoorbeeld?
0: Ja, bijvoorbeeld als je op het podium werkt met stagehands en die dan meisjes zijn. Want soms zijn het ook gewoon nog wel jonge meisjes. die dan, die dan worden op, toch op een andere manier worden benaderd dan dat een jonge stagehand dat, dat doet. Weet je wel, mannen die dan kijken of toch nog net iets te lang kijken. Of waardoor je ziet dat het meisje zich ongemakkelijk voelt. En dat vind ik dan altijd heel vervelend. Want dan denk ik, ja, het is misschien ook een stukje natuur of zo. Dat mannen dat ook niet doorhebben dat ze dat doen. Maar ja, voor zo'n meisje is dat natuurlijk heel confronterend. Ja. Want ze is daar al als stagehand. Waarschijnlijk vindt ze dat al heel lastig om daar een soort positie in te vinden, zeg maar. En dan komt er ook nog eens een keer zo'n 2 of 3 van die boeren, ik noem het even zo, die dan ook nog eens een keer naar haar gaan kijken terwijl ze aan het werk is. Ja, dat is lastig. Dat soort dingen zie ik heel veel om me heen.
1: En als je dat ziet, onderneem je dan iets of doe je daar iets mee?
0: Meestal niet, maar wat ik wel eens heb gedaan is dan achteraf met het meisje praten van goh, hoe was je dag en vond je het fijn, waar liep je tegenaan, weet je wel. Dat probeer ik wel te doen. En het is ook wel eens gebeurd dat ik dan toch erbij stond en dan zo deed naar de jongens van gaat goed, weet je wel. En dan merk je ook meteen van oh wacht, we zijn iets aan het doen wat niet helemaal oké is. Het zijn allemaal geen hele heftige voorvallen. Ik ben ook heel blij dat ik zelf nooit zo'n heftige ding heb meegemaakt in dat kader. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand me bij mijn borsten greep, maar die greep ik dan zelf tussen zijn benen en dan is het ook gewoon afgelopen. Dus het,
1: ja. Ja, maar het gebeurt dus wel.
0: Het gebeurt wel. En dit klinkt alsof ik wil zeggen dat het je eigen schuld is. Wat natuurlijk nooit zo is. Maar ik denk wel dat het scheelt hoe je ermee omgaat.
1: Ja.
0: Weet je, als je dat dus doet, dan is het vaak meteen afgelopen. Maar ja, dat is wat ik doe. Ja. Maar dat kan iemand anders niet durven of niet doen. Of bang zijn als ik dat doe, dan wordt het misschien erger. Dus
1: ja, jij zal nooit de eerste zijn die iemand tussen zijn benen grijpt.
0: Nee, ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit gedaan heb. Nee.
1: Nee, maar dat is
0: als iemand
1: dit
0: hoort en dat zich kan herinneren, dan hoor ik dat graag. Ja, ja. Het is wel heel grappig. Want ik had het dus met mijn vriendinnen erover dat we deze middag gingen organiseren. En toen zei een vriendin van mij, die ik echt al heel lang ken, van sociaal-pedagogisch werk, die zei, het is best wel grappig en heel goed dat jullie dat doen. En ik snap dat ook en dat is heel tof, zeg ze maar. Wat jij ook wel eens hebt gedaan, is bijvoorbeeld als er dan een groepje podiumbouwers aan het bouwen is op een festival zonder t-shirt omdat het 30 graden is, dan maakte jij een foto en dan stuurde jullie ook naar ons. En toen zei ik, ja, dat is eigenlijk net zo kut. Dus ik merk ook dat ik mezelf erop betrap dat ik dat soort dingen dus schijnbaar ook andersom wel eens doe. Terwijl dat is natuurlijk net zo vervelend.
1: Ja.
0: En dan hebben zij dat niet door, dus dat is verder prima. Ja. Maar ik denk van ja, dat hoort dan eigenlijk ook niet.
1: Ja, ja. En als je dat voorbeeld pakt, dan zet je ons op hetzelfde niveau, hè, zeg maar. Alleen het punt is natuurlijk wel dat die ongelijkheid, die is er natuurlijk wel.
0: Zeker, absoluut.
1: Dus dat maakt dan het verschil. Maar ik snap wel wat je zegt. We gaan even verder naar muziek.
0: Ja.
1: Wil je even iets vertellen over deze band met 1 letter?
0: Ja, die band heet A en het nummer heet Il. En dit is een nummer dat heeft Rob, mijn vriend, ooit een keer ontdekt. En dat is nu inmiddels een jaar of 13 geleden of zo. En dat is zo'n vet nummer. En wij snappen niet dat niemand dit kent. Ik weet niet waar die band vandaan komt. Ze hebben 1 album op Spotify staan. Ik heb hem toevallig laatst op CD besteld. Want dat kon blijkbaar. En toen hadden we zoiets van, stel dat hij nou ooit van Spotify afgaat, dan hebben we hem in ieder geval nodig.

0: Kink.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Fit voor iedere rit, met de banden van Goodyear en de service van Profile.
4: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Hey mannen.
7: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
8: gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Dit is Kink Distortion.
18: Jij hebt zelf nooit een instrument gespeeld, of wel?
19: Nee, god, nee. Ik heb wel eens gitaarles gehad, maar dat werd hem niet. Ja. Nee, nee, zingen kan ik ook niet, als ik mensen moet geloven. Ik vind het zelf altijd van wel, maar...
18: Okay,
19: nee, ja. Onzin. Nee, heb ik niet. Nee.
18: Kom je eigenlijk uit een muzikale familie?
19: Nee, ook niet. Mijn vader die vond zichzelf wel altijd, of vindt zichzelf altijd wel muzikaal. Die heeft heel lang gitaarles gehad en speelde die vroeger ook altijd wel Killing Me Softly en Nights in White Satin en zo op de gitaar. Maar... dat was ook niet al te best, nee. Mijn broer niet, mijn moeder niet, nee. Eigenlijk, nee, nee, nee.
18: Dat zeg je gewoon hier, zo. Ja. Even, iedereen kan het horen.
19: Interesseert me niks.
18: Ja. Oké. Je bent met name de wat luidere muziek ingegaan.
19: Ja.
18: Toen je daarvoor koos, waren er dingen die je opvielen in die cultuur?
19: Dat kwam vanmiddag ook wel weer ter sprake. Hè? Dat onze moderator, Simone heet ze, die komt zelf niet uit de heavy scene. En zij zei van, ik heb eigenlijk bij de heavy scene altijd wel het gevoel dat het een heel lieflijke scene is.
18: Dat inclusief, ja.
19: Heel inclusief. En ik weet dat niet altijd zo is. Want ook daar werken mensen die gewoon overal erin raggen, zeg maar. Maar... waarom ik het heel erg fijn vind om op die festivals te werken, is omdat het publiek wel heel erg lief is. Het zijn zo'n toffe... Ja, als daar een rotte vis tussen zit, dan is die ook zo weg. Want iedereen zorgt voor elkaar. Ook een moshpits, weet je wel. Mensen die elkaar helpen als ze vallen. En ja, je hoeft je eigenlijk op die festivals, vind ik... en dat is misschien ook weer een te makkelijke aannemer, je eigenlijk nooit echt onveilig te voelen. En dat is wat me heel erg opviel.
18: Ja.
19: En dat vind ik heel prettig.
18: Maar je hebt niet specifiek zeg maar het vrouwvriendelijke aspect of zo. Dat je zegt, nou ja, ik merk een significant verschil of zo.
19: Ik vind het soms wel lastig, omdat ik schijn ook dingen niet te zien soms of zo. Dat anderen dat heel heftig ervaren, bepaalde dingen. En dat ik dat dan minder heb. En dan ben ik heel snel geneigd om te denken, sta je niet zo aan. Maar dat is natuurlijk onzin. Want wat mijn ervaring is, wil niet zeggen dat die ander dat anders... of wil niet zeggen dat die ander dat ook zo ervaart. En dat is wel iets wat ik heb geleerd de afgelopen jaren.
18: Ja. Uiteindelijk, als je ergens deel van bent, dan speel je ook dat spel een beetje mee. Of zo. Ergens is dat ook een soort van overlevingsmechanisme. En soms denk ik wel van, als ik terugdenk naar bepaalde situaties die ik heb meegemaakt, zou ik daar nu, denk ik, anders wel mee omgaan. Wetende wat ik nu weet, dat het gewoon eigenlijk
19: niet oké okay is. Ja, nou je dat zegt, denk ik dat ik dat ook... Omdat er zo ontzettend veel aandacht voor is nu, dat je ook veel bewuster wordt van de dingen die je zelf bijvoorbeeld ook doet. Hè? Ik bedoel, want zo werkt het natuurlijk ook. Het is niet alleen maar die mannen of die bazen of die... vanmiddag ging het op een gegeven moment over dat Simone zei van, omdat mijn baas heel erg heeft moeten vechten voor een bepaalde positie vinden, en dat gebeurt dan schijnbaar met name bij vrouwen, het zo dat als je dan, stel je komt voor mij werken en ik heb een hele lange weg moeten afleggen en moeten strijden om die managementfunctie, en dat jij dan binnenkomt als nieuwe persoon en ik moet jou begeleiden of zo, dat ik vind dat jij ook die weg moet afleggen, omdat je anders namelijk niet hard genoeg je best hebt gedaan. Ik herkende dat heel erg. Ik dacht, fuck, ik doe dat ook.
18: Ja?
19: Ik doe dat bij stagiaires ook. En ik doe dat bij... En dan denk ik van, het hoeft eigenlijk helemaal niet. Want waarom zou ik dat, als dat toch veel makkelijker kan? Ja. Maar ja, tegelijkertijd denk ik, nou, dat stukje ervaring wat je leert, doordat je het wat harder is geweest, is wel mooi meegenomen. Want ik ben wel de persoon geworden in mijn werk, doordat ik misschien iets harder heb moeten knokken dan een man of whatever.
18: Ja.
19: Dus ja, het is een beetje een dubbel ding.
18: Dus ergens voel je wel dat als er mensen in jouw sector zijn, dus vrouwen die ook dat pad willen bewandelen, jij vindt eigenlijk dat zij ook die worsteling moeten hebben.
19: Nou ja, daar ging het dus over. En ik heb dus inderdaad, toen Simone dat zei, dacht ik van, oh ja, wacht eens even. Maar dat is ook hoe ik dat inderdaad altijd gedacht heb. Maar is dat eigenlijk wel nodig?
18: Ja.
19: Dus dat was voor mij een les van vanmiddag. Dat ik daar echt eens over moet gaan nadenken of dat ook wel zo is. Want hoe fijn is het als je ook gewoon, doordat wij, ik zeg even heel dingenachtig, dat wij de weg hebben geplaveid, zeg maar. Waarom zouden anderen daar niet van mogen profiteren?
18: Ja.
19: Word je minder goed in je werk op het moment dat je niet, zoals je het zegt, mannen voor je moet afslaan. Wat natuurlijk niet was, maar je snapt wat ik bedoel.
18: Ja, je zou ook eigenlijk kunnen redeneren, en dat zou in principe veel logischer zijn, van juist doordat ik hier zit en ik kan jou die ingangen of die support bieden, dat het juist toegankelijker wordt voor vrouwen. Want volgens mij, ik weet niet hoeveel vrouwen jij verder nog om je heen hebt in jouw werk.
19: Wel wat.
18: Wat is wel wat ongeveer percentage?
19: Even kijken, als ik bijvoorbeeld Into the Grave doe in Leeuwarden Festival, dan zijn eigenlijk heel veel coördinatoren daar vrouw. Dus dat is wel heel grappig. De vrijwilligerscoördinator is vrouw, de mensen van de backstage, daar zit een coördinator op, die is vrouw. Ikzelf. Maar ook een aantal andere, ik weet even niet. Maar we hebben eens een keer een foto gemaakt met alle vrouwen die daar dus een soort van, niet alleen maar vrijwilligers, maar echt coördinatoren van functies. Dat ik dacht, nou, we zitten hier eigenlijk best wel goed met het percentage vrouwen. Ja. Dus dat is op zich, vond ik dat wel heel leuk om te zien.
18: En hoe verklaar je dat er zoveel vrouwen zitten?
19: Ja, we zijn gewoon beter in wat we doen. Nee, weet ik veel.
18: Nee, maar ik zat te denken, heb jij daar nog invloed
19: op? Nee, helemaal niet. Het is gewoon ontstaan zo. Ik weet niet zo goed waarom dat is. Ik
18: dat denk is wel dat, opvallend.
19: Ja, vind ik ook. Ja, geen idee. Weet ik niet. Misschien in Friesland zijn vrouwen meer bezig met dit soort functies. Ik heb geen idee. Okay, nou, goede vraag wel. Eigenlijk.
18: Ja, daar kunnen we nog even over.
19: Want ze zijn wel allemaal aangenomen door een man. Een van de twee eigenaren van Loudnoys is natuurlijk Paul van Berlo. Mm-hmm. En die heeft een tijd in Leeuwarden gewoond.
18: Ja.
19: En die heeft daar eigenlijk wel een soort van dat festival, of soort, die heeft gewoon dat festival opgezet. En die heeft daar ook die mensen een soort van aangenomen. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja, grappig.
18: Ja. Tijd voor muziek. Ja. Jij koos Gojira. Mea culpa. Yes. Why?
19: Nou, we hadden vorig jaar Gojira op Dynamo Metal Fest. En ik doe dus ook band advancing. Niet vaak, want normaal gesproken ben ik vooral algemeen producent. En is er iemand die de advancing van de bands doet. Oftewel het preppen, het voorbereiden van de bandproductie. Maar goed, vorig jaar was het zo dat het zo uitkwam. En ik heb Gojira dus geprept. En ik heb best wel veel bands geprept. En ik ben daar nooit heel nerveus over. Maar dit was wel de eerste keer dat ik dacht, oeh, dit is wel een grote vis, zeg maar.
18: Ja.
19: Ik ben zelf ook fan van de band. Dus dat maakt het vaak ook, weet je, ik wil eigenlijk nooit echt werken met mensen waar ik fan van ben. Want als het dan tegenvalt, dan is dat gewoon vervelend. Daarom wil ik nooit werken met Queens of the Stone Age. Want
18: dat Josh, is jouw top band.
19: Ik vind hun echt fantastisch. En, maar ik heb wel eens gehoord dat Josh Homme gewoon niet leuk is. En dan denk ik, ja, daar wil ik daar ook niet mee werken. Want als dat zo blijkt, dan vind ik dat meteen een stuk minder. Dus dat, maar goed, Gojira dus. En nou, dat was best wel een pittige productie. Daar hebben we heel erg lang aan gewerkt. Ook omdat je binnen de mogelijkheden op de ijsbaan, zeg maar, ja, je bent beperkt, omdat het podium moet dan toch bepaalde, nou ja, technische uitdagingen, zo moet ik het even zeggen. En toen had ik me voorgenomen, ik kijk eigenlijk nooit bands, want ik ben meestal aan het werk, maar ik had wel gezegd, jongens, Gojira wil ik zien, want ik wil gewoon zien wat ik gedaan heb. Dat was gewoon het ding. En ik heb daar staan kijken en het was zo vet en ik was zo trots op mezelf, maar ook op het team met wie ik dit gedaan had, dat het gewoon een extra dimensie gaf aan dat optreden natuurlijk. En, dus vandaar, Gojira.
18: Ja. Oké. En dit nummer, omdat?
19: Ik toen ik daarna stond te kijken, dat begin vind ik echt fucking vet. Die knalt er meteen in en dat is heel tof. En ze speelden dat natuurlijk ook. En toen heb ik geloof ik even gehuild.
18: Echt? Jij?
19: Ja, ik geloof dat ik heel eventjes een traantje gelaten heb. Als een soort uit, weet je wel, zo van, poh,
18: ja.
19: Het zit erop. Want het was best pittig. En we hebben dat best met een klein team gedaan ook. Ja, ik vond dat toch wel, ja. Een vriendin van mij stond naast me en die zag het. En die had zoiets van, ik snap dit wel. Ja, dus dat was denk ik bij dat nummer.

0: ook een dame in mee. Je hebt het net even opgezocht.
1: Het is een operazangeres, dus... Ja. Ze heette Marina Viotti. Zij was er dus ook bij toen met de Olympische Spelen. Ja, en stond ze in die boot die voorbij kwam.
0: Ja. Jij zegt bands preppen, hè? Wat moet ik me daarbij voorstellen eigenlijk?
1: Je hebt zeg maar een programmeur of een boeker die maakt de boeking. In dit geval is dat Tjerk van Loud Noise. En vervolgens word ik gekoppeld aan de boeker. Of ja, ik mail eigenlijk de boeker. Dan zeg ik, hallo, ik ben Marieke. En ik ga jullie voorbereiding doen voor de show. En dan word ik meestal doorgezet naar een tourmanager. En met die tourmanager neem ik dan de hele productie over. En dat gaat dan over hotels boeken, tijden, festivalriders uitsturen, techniek. En ik zet dan eigenlijk de lijntjes uit naar alle partijen die moeten weten wat zo'n band komt doen, hoe laat ze binnenkomen, wat ze meenemen, hoe laat ze spelen, met hoeveel mensen ze zijn, wat ze moeten eten, wat ze niet mogen eten, wat ze in de kleedkamer willen. Nou, noem maar op. Of ze met een nightliner komen of met busjes, dan moeten ze een hotel of niet.
0: Ja, dat moet jij allemaal regelen.
1: Dat moet ik allemaal regelen.
0: Ik kan me voorstellen dat dat ook wel een keer echt dramatisch mis is gegaan.
1: Natuurlijk niet, Nina.
0: Nee? Nooit?
1: Jawel.
0: Wil je daar wat over
1: kwijt? Nou, ik zit te denken, nou, dramatisch niet, maar...
0: Dat je dacht van, shit, dit hier heb ik last van.
1: Ik heb al wat voorbeelden, maar ik kan er natuurlijk niet al te veel over vertellen. Want het gaat vaak om bands en dan moet ik namen noemen en dan is dat lastig.
0: Ja, we zullen proberen geen namen te noemen.
1: Oké, ik heb wel eens een keer gehad dat een band op een festival heel erg boos was over het feit dat hun merchandise niet goed was verkocht. Die vonden dat de stand er niet... We hadden een storm gehad. En toen was alles ingestort. Het was echt heel kut. En toen hebben we dus die merch tent moeten verplaatsen. En vervolgens is daar hebben we dat moest dat kleiner, want we hadden niet meer plek of zo. Dus die band die was over de zeik dat dat allemaal niet goed ging. En die stond toen backstage. Daar moest ik toen naartoe. Ik moest op een soort audiëntie komen. Dat is dan wel echt ook... Dat is dat als je het dan hebt over denigrerend, dan is dat wel denigrerend, zeg maar. Maar goed, je pakt jezelf samen, want je wil het toch gewoon tot een goed einde brengen. En dat zijn toch vaak Amerikanen die dan gaan dreigen. Die dan zeggen van ja, en ik ga jullie allemaal suwen. En dat en dit en dat en zo. Ja, en ik heb zeg maar... Ik ben eindverantwoordelijk, zijn natuurlijk mijn opdrachtgevers, maar... Het was op dat moment al best laat en ik wilde eigenlijk mijn opdrachtgevers daar niet echt mee lastigvallen. Dus uiteindelijk heb ik gezegd, nou, als je ons wil suwen, dan sue je ons maar lekker. En hebben we nooit meer iets over gehoord.
0: Okay.
1: En toen heb ik ook geleerd dat je af en toe ook gewoon van je af moet bijten. Ja. En gewoon moet zeggen, je moet even een beetje tandje lager doen, want dit gaat gewoon helemaal nergens over.
0: Ja.
1: En, maar ik vond dat toch wel heel spannend, ja. Ik zie me nog op mijn stepje naar de backstage gaan, dat ik dacht, fuck man, hoe ga ik dit nou weer oplossen? Ja. En ja, ik heb inmiddels, dat is nu een paar jaar geleden, ik heb inmiddels wel geleerd dat dingen ook vaak, de soep wordt eigenlijk nooit zo heet gegeten als die wordt opgediend.
0: Ja.
1: En je moet er ook wel tegen kunnen dat een tourmanager ook gewoon af en toe kan flippen.
0: Ja.
1: En dat is niet altijd leuk. Maar ik merk ook wel vaak dat ze dan... En dat vind ik dan ook echt wel weer tof of zo. Dat het lijkt dat ze ook dat zij geen onderscheid zien tussen mannen en vrouwen. Als je gewoon een fuck-up hebt gemaakt, dan heb je een fuck-up gemaakt. En of je nou titel hebt of niet, dat maakt echt helemaal niks uit. Jij bent gewoon de sjaak. En dat vind ik eigenlijk wel cool. Dan denk ik je hebt gelijk. Ik bedoel, ik heb het verneukt en
0: Ik ken jou trouwens ook wel als iemand, misschien heb ik dat verkeerd, maar je bent altijd de rust zelf. Zo lijkt het, hè? Ja. Want ik denk dat dat ook wel nodig is voor deze functie, hè? Want ik heb jou volgens mij nog nooit echt heel boos gezien of hoogstens een tikkeltje chagrijnig misschien, maar altijd best wel monotoon. Klinkt zo negatief,
1: ja,
0: maar alsof er in jouzelf helemaal niks gebeurt. Maar dat is natuurlijk niet
1: nee,
0: zo.
1: Nee, zeker niet. Nee, er gebeurt van alles. Maar dat klopt. Dat is waar. Ik ben altijd wel redelijk rustig. En mensen die wat dichter bij me staan in zo'n productie, die krijgen ook wel eens mee dat ik ook wel echt boos kan worden. Maar ik ben degene die het zooitje bij elkaar moet houden. Dus ik kan niet... Ik kan niet flippen. Ik kan niet in paniek raken vooral. Want als ik in paniek raak, dan is er verder niemand boven mij die mij kan kalmeren. Dus ik ben degene die zegt...

0: Oké, ik ga even zitten, ik ga hier even over nadenken en ik kom zo bij jullie terug. Ja. En dat werkt heel goed. Ja.
1: Maar dat past denk ik ook bij je persoonlijkheid.
0: Ja.
1: Je doet het al heel lang.
0: Ja.
1: Heb je nog dingen waarvan je zegt, ja, ik zou toch eens een keer nog dit of dit willen doen of heel iets anders? Of...
0: Nou ja, jij weet dus geen ander dat wij vlak voor corona zijn begonnen met het... Of tijdens corona geloof ik, met het organiseren van bruiloften.
1: Omdat andere wereld.
0: Ja, superleuk. Ja, ja. Toen had ik een post gemaakt op Facebook van ik wil dat gaan doen.
1: Ja.
0: Want ik wil ook een keer iets heel anders doen dan cultuurdingen. En toen zei ik, degene die als eerste reageert, die organiseer ik hun bruiloft voor niks. En dat was jij.
1: Ja, dat waren wij.
0: Met jouw huidige vrouw.
1: Ja.
0: En toen was het corona en toen ging het niet door.
1: Ja, nee, toen, ik heb dus 2 keer de vergissing gemaakt al om te zeggen, ja, we zijn nog steeds niet getrouwd, maar ja. We zijn wel getrouwd
0: zijn
1: voor de wet, maar
0: mens.
1: We hebben dat feest nooit gehad.
0: Nee.
1: Omdat we ondertussen ook kinderen hebben gekregen.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: wij willen nog steeds dat feest, maar ja, jullie zijn sowieso al een stuk verder.
0: Ja, we
1: verder.
0: Zijn wel wat verder, maar goed.
1: Ja. Hebben jullie al bruiloften gedaan ook?
0: Zeker, ja, we hebben er een paar gedaan en echt superleuk. Ik vind het echt heel leuk en ik moet zeggen, ik vind het doodseng. Ik vind het bruiloft organiseren ben ik 10 keer zo eng als een festival.
1: Waar zit dat dan in?
0: Het is veel persoonlijker.
1: Ja.
0: Als daar iets misgaat, ziet iedereen het. Als je dat op een festival doet, dan kun je het nog een beetje wegmoffelen. Maar bij een bruiloft...
1: Dan zeg je, ik ben de cateringvrouw.
0: Ja, precies. Ja, dan trek ik die kaart, uiteraard. Hallo, ik kan hem ook terugkrijgen. Nee, maar dat is wel echt. Als je daar een fout maakt, dan ziet iedereen het. En dan is het ook meteen desastreus. En dat is gelukkig nog nooit gebeurd.
1: Ja.
0: Maar dat vind ik leuk. Dus hoe lang ga ik dat werk nog doen? We gaan het zien. Ik vind het nog steeds tof. En zolang ik het fysiek kan en mentaal, dan ga ik het zeker doen.
1: Ja.
0: Maar ik zou het ook leuk vinden om bijvoorbeeld zakelijke dingen te doen. Dat vind ik ook heel tof. Bij de FNA doe ik dat ook wel eens. Gewoon zakelijke events. Dat vind ik ook gewoon leuk voor ASML of voor de gemeente. Of,
1: Productioneel.
0: Ja.
1: Ja, super breed eigenlijk dan.
0: Ja, ja zeker.
1: Wat je doet.
0: Ja.
1: Ja, als ik zeg van hoe lang ga je dit nog doen, dan klinkt het alsof een soort afrondende fase.
0: Alsof ik 75 ben.
1: Ja, dat is natuurlijk niet zo. Maar ja, ik weet ook, jij doet dit al heel lang. En ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van, nou, de uitdaging is eruit. Maar dat is dus niet zo.
0: Ja, maar die uitdaging zoeken we steeds wel weer opnieuw.
1: Ja.
0: En dat doen we eigenlijk al een jaar of 10 nu samen. En there is never a dull moment, merk ik al.
1: Ja.
0: Er staat nu ook alweer iets aan te komen wat heel tof is. En
1: daar ga je nu over uitweiden?
0: Nee, absoluut niet. Nee, dat ga
1: mag
0: ik niet
1: dat
0: doen.
1: Niet?
0: Nee, dat mag
1: jammer.
0: Niet.
1: Okay,
0: dat is staatsgeheim.
1: Oké, TZT.
0: Je bent net iets te vroeg met deze podcast.
1: Oké, nou misschien tegen de tijd dat die wordt uitgezonden dat we de primeur hebben.
0: Ja,
1: ik zit ondertussen even te scrollen, want wat ik doe is, ik vraag iedereen die ik ook spreek om een vraag te bedenken. Van ander.
0: Ja.
1: Ik heb hier een vraag van Suzanne Indekleef. Die speelt bij Siren nu, maar ook bij Cold Crip.
0: Ja.
1: En zij, een van haar vragen is, en het gaat dan ten aanzien van inclusiviteit ook, hè. Wat is een positieve verandering die je ziet in de scene?
0: Ja, ja wat Odette zei vanmiddag. Zij zat in het panel, Odette Rozenkrans, activiste, tof mens. Zij zei dat ze merkte dat mannen voorzichtiger worden. Dat je niet meer, ja, ik maak het even wat zwaarder dan het misschien is, betast wordt als je langsloopt of dingen naar je hoofd gegooid krijgt. Mannen zijn zich ook wat bewuster geworden van de huidige discussie. Maar de keerkant daarvan is wel, en ik moet het daardoor wel een beetje opnemen voor de mannen, ik merk dat mannen ook banger zijn geworden.
1: Ja.
0: Ik merk dat bijvoorbeeld aan mijn eigen vriend, aan Rob.
1: Ja.
0: Die zegt, ik merk dat ik het lastig vind om een vrouw te benaderen of om foto's te maken. Of om, niet dat hij vrouwen fotografeert, maar hij is fotograaf. Even voor duidelijkheid, onder andere. niet dat hij...
1: Niet zeg maar,
0: nee, precies. Dat vindt hij dan... Nee, maar je snapt hem. En dat vind ik vervelend voor hem.
1: Ja. Ik herken dit trouwens, dat mannen angstig zijn. En
0: daar moeten we moeten een balans gaan vinden.
1: Ja, ja.
0: Dat moet echt, want het is ook niet de manier natuurlijk.
1: Ja, maar het geeft dus ook aan dat niet iedereen weet wat is dan gepast en wat is niet gepast.
0: Zeker.
1: Want ik zou zeggen, maar dit is, ik bedoel, je kunt toch gewoon rustig naar iemand toe gaan en vragen, zou ik, met uitleg en context. Maar mij lijkt het een soort van schaal waarop... mannen kunnen bang zijn, maar het is ergens komt het ook vanuit een stukje bewustwording.
0: Zeker,
1: hè?
0: Als jij, dat is ook zo.
1: Als jij bang bent om een bepaalde opmerking te maken. Ik heb toevallig dit gesprek afgelopen week met een collega van mij gevoerd, waar ik ook wel een soort van compassie mee voelde. Dat hij zei, ja, maar ik vind het ook moeilijk en ik ben ook wel bang. Want als ik deze opmerking plaats, terwijl ik ben zo opgevoed. En dan Ja. Dan moet ik ook met
0: hem... Kijk naar je ouders. Kijk hoe je ouders... Mijn vader heeft het nog steeds over dingen dat ik denk... Pap, ja, dat kan echt niet meer. Ja. En hij snapt het niet. Ja. Hij zegt, ja, hoezo niet? Dat heb ik toch altijd zo gedaan? Soms denk ik wel eens... Oké, misschien moeten we die generatie even overslaan. Want het is, daar is geen eer meer aan te behalen. Maar laten wij dan nu... Weet je wel, ja, dat denk ik dan. Dat slaat natuurlijk nergens
1: op. Terwijl dat ook niet voor iedereen geldt. Maar het is natuurlijk een hele lastige discussie. Omdat het zit ergens tussen bewustwording en angst. Van de andere kant denk ik... Ja, maar die angst die heeft er bij ons altijd... ingezeten van wat bedoelt nou iemand naar mij als ik heb heel vaak situaties gehad dat ik dan met een jongen of met een man in gesprek ik werk ook in een mannenwereld en beweeg me in de mannenwereld en ik vergeet vaak dat ik een vrouw ben in die zin dat ik realiseer me dat pas op het moment dat ik merk wacht even, dit gesprek neemt een andere wending terwijl zelfs al weten mannen dat ik niet op mannen val dan soms voel ik dat dan als compliment ook omdat ik weet dat ik leuk gezegd in mijn mannetje wel sta. Maar dat is natuurlijk niet altijd heel, heel gepast, zeg maar, in de normen zoals we die nu hanteren. Maar goed,
0: ik merk dat zelf ook hoor. We hadden het dan net ook al over. Dat ik af en toe dingen zeg, die denk je, Jezus, wat ben je toch zelf een vent eigenlijk? Ja.
1: Jij wil architect horen.
0: Animals.
1: Ja, vertel.
0: Ja. Nou, eerst Headbangers Parade, Mainstage Den Bosch, hadden we Architects. Ja, dat was fantastisch. Dat was echt superleuk. Maar waarom dit nummer? Omdat mijn hond, Roef, die inmiddels is overleden, die was daar. Want we hadden hem, lang verhaal kort, die was heel even in die venue, overdag. En Sam, de zanger van Architects, is een mega hondenfreak. En we wisten dat. En zeker, hij heeft zelf een paar zwerfhonden. Roef was ook een zwerfhond. En die hadden we dus meegenomen. En... hij was helemaal gek van Roef. Dus die twee hebben elkaar helemaal gevonden die dag. Was echt superleuk. En op hun laatste nummer was Animals. Sowieso vind ik een van mijn vetste nummers van Architects. En op het laatst heeft hij Roef bedankt in dat nummer. Dus hij heeft dus geroepen... Thank you, Headbangers Parade. En thank you, Roef. En dat, dat is het.
1: Is voor jou een moeilijk momentje. Omdat jouw hond... Laten we er toch maar even bij stilstaan. Ja. Dat is toch wel lastig, hè? Dus, een hond is a friend for life.
0: Ja, Roef. Hij wordt gemist.
1: Hebben je toch een traan hier in de podcast?
0: Ik wist dat het ging gebeuren. Ja. Ik zet het nummer ertussen en dan weet je het wel.
1: Ja. Nou, laten we er vooral naar gaan luisteren dan.
0: Ja, is goed.

0: je nog grote dromen als je kijkt naar de scene of jouw rol daarin of wat je nog wil doen?
1: Ja, ik zou het wel heel tof vinden dat ik zeg maar de verandering, hè, waar we het vandaag over hebben gehad. En dan vooral de balans. Want weet je, ik wil ook niet dat het een andere kant op gaat. Ik wil gewoon dat er een balans komt tussen mensen. Ik wil gewoon dat iedereen... Ik ben een kind van hippies. Ik wil dat iedereen elkaar leuk vindt. Nee, maar ik vind het belangrijk dat... Weet je, ik hoef niet per se als vrouw te laten zien dat ik vrouw ben. Ik wil gewoon dat iedereen ziet dat we mensen zijn. En dat we gewoon... En ik wil worden beoordeeld op mijn kwaliteiten. En dat wil ik bij andere mensen ook heel graag doen. En ik wil dus niet dat... Ik snap dat die discussie nu heel hoog oploopt. Omdat je namelijk... Je moet ergens naartoe. En we komen van een punt dat het niet oké was. En hè, dan heb je altijd een soort van hoogtepunt. En vervolgens... Dan dwarrelt dat stof omlaag. En dan ga je een balans vinden. En ik hoop dat ik dat punt ga meemaken. Dat ik zeg maar kan meegaan dat... Dat je die verandering ziet. Dat er een... Ja, bijna een soort vrede is of zo. Ja, ja. Dat klinkt echt een beetje debiel, ja. Maar je snapt wat ik bedoel.
0: Wel een mooi happy statement
1: van een
0: productionele metalhead. En dan eindigen we toch met een soort van jouw idolen, begrijp ik.
1: Ja, ik kon niet kiezen. Ik moest Nine Inch Nails wilde ik erin en Queens of the Stone Age wilde ik erin. En toen zei Rob, want ik was daar met Rob mee bezig, die zei, waarom pak je niet Mantra van... Sound City, hè, de studio in Amerika, die Dave Grohl heeft gekocht een aantal jaren geleden, geloof ik. En die hebben toen een album opgenomen met de artiesten die daar hebben gespeeld. Dat was onder andere Paul McCartney, die heeft daar ooit opgenomen. Maar ook Fleetwood Mac. En toen hebben ze die artiesten, zover ze nog leefden, hebben ze zeg maar naar die studio gehaald. En hebben ze allemaal nummers opgenomen en hebben ze een album van gemaakt in die tijd. En dit is één nummer van het album. En dat is dan onder andere... Daar zit Dave Grohl in op drums. Josh Homme op gitaar. En Trent Reznor op zang.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en dat is... Dat is niet heel metal. Maar het is wel heel erg lekker.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: King Distortion.

0: 18+ speelbewust.
1: Ja? Echt serieus?
2: 7, 7, 7.
1: Wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1+1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor twee ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: Bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
3: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.

0: Kink.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Waar heb je last van?
4: Koorts. Oranje koorts.
6: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Kink.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring videodeur.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Hey mannen!
13: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
14: gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

self-destruct. Why not yours? How much longer do you fool?

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
9: Kink Distortion.

0: Kink. Kink. Distortion. Kink.
1: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Bruno.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Dat wordt een bewegelijk weekend! Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
6: King Distortion!